0: gaan nu werken heel vast.
1: Ik heel vast.
0: Arrived upon St. Peter's, can you mark us delayed?
1: Sure, I'm delayed.